0: kulo ko makakotok ko ka. Skratipa tapatu, srapatika tachipa chichi.
1: Schnubbelblub,
2: Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schnubbelblub, Schn